93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Barneveld, Achterveld, Groevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio.

0: Een man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige

0: De Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: één radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: 1 Radio.
1: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen.

0: Dag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag

0: www.petitvaardo.nl.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
2: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de ronding 1 in Nunspeet, Industrieterrein De Kolk. Van EssenCarCleaning.nl.
1: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
3: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
5: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
6: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
7: Hits from the Heartland.
8: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het New Country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB Plus en 105.9 FM.
9: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: nieuwe zingel van Spang knuffelen we vandaag op deze donderdag, de 23 juli. Een frisse en ook een catchy track die de onbezorgde sfeer van lange zomerdagen oproept, kunnen we wel zeggen. We zeggen goedemorgen.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
0: Wees welkom bij de start vanochtend, editie donderdag. Ik zei het al, 23 juli vandaag. Dit is de Veluwe start-up. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Live vanuit het muzikale hart van de Oedenburg winkelcentrum De Binnenhof. Ook te beluisteren in de regio Nijkerk en Barneveld. Via onze collega's van AE Media. In ieder geval tot 9 uur het laatste nieuws. De berichtgevingen vanuit de redacties van de VRMG en van RTV Nunspeet. Daaraan toevoegend natuurlijk een aantal berichtgevingen uit de diverse ochtendkranten van vandaag. En straks tussen 8 en 9 uur ook aandacht voor natuurlijk het welbekende, oftewel de vaste items tussen 8 en 9 uur. We hebben een file voor je. Die staat op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Ruim 4 kilometer. Er is een slechte toestand wat betreft het wegdek. De rechte rijstrook hebben ze daar afgesloten. Stilstaand verkeer tussen Epe en Apeldoorn Noord. Nou, eens even kijken hoe we vandaag gaan starten wat betreft het weer. Vandaag verloopt meest droog. We beginnen deze ochtend eerst bewolkt, maar vanmiddag krijgt de zon flink wat ruimte om te schijnen. Het wordt een warme donderdag met 21 tot lokaal 24 graden bij een meest matige noordwestenwind.

Ja, dat was Amanda Lear met Follow Me. Een van haar bekendste disco-hits uit de late jaren 70. Dat is natuurlijk een karakteristieke lage stem. Brak met dit nummer toch al internationaal door. Ook hier in Nederland groeide uit tot een echte klassieker in het disco-tijdperk, kun je wel zeggen. Regelmatig nog te horen op de radio en nog ook gebruikt natuurlijk tijdens een bepaalde tv-commercial. Was het niet voor een... Dus even kijken, iets in de schoonheidsgebeuren. Goed, we kijken naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen zoals we dat binnenkrijgen op onze eigen nieuwsredactie. En wat ook beschreven wordt natuurlijk via de website en via de kabelkrant en ook via de app en ook de socials terug te vinden is. Zo hebben we het nieuws omtrent de Zwarte Cross nog eventjes. Want de welbekende Joost den Hoven uit Dunspeet, die heeft namelijk dit jaar de Zwarte Cross letterlijk in de bloemetjes gezet. De 29-jarige eigenaar van Joost Floral Art, moet ik zeggen, verzorgde de bloemendecoraties op verschillende plekken van het festivalterrein. Zijn werk was onder meer te zien op het VIP-dek, maar ook in de persruimtes, bij de artiestingang en in de kleedkamers bij het hoofdpodium. Samen met een collega was hij een hele dag bezig om alle bloemstukken te plaatsen. Joost koos voor een rustige, maar ook wel een herkenbare stijl met luchtige bloemwerken tot wel 2,5 meter lang. De reacties waren positief en wat hem betreft krijgt de opdracht volgend jaar een vervolg. Nou, het hele complete artikel en ook de beeldmaterialen vind je terug op onze website. Ga daarvoor naar rtvnunspeet.nl. Dan gaan we naar de regio toe. De gemeente Nijkerk heeft namelijk een vergunning verleend voor opvanglocatie De Middelaar aan de Middelaarse Weg in Hoevelaken. Op het terrein komen 16 woonunits voor maximaal 75 asielzoekers en 20 starterswoningen. Jongeren uit Hoevelaken krijgen bij deze woningen voorrang. De locatie wordt ingericht als een kleinschalig woonerf met groen, een speelplek, maar ook een centrale ontmoetingsruimte. Overdag zijn begeleiders aanwezig en is er ook dag en nacht beveiliging aanwezig. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar. De opvangunits moeten eind 2026 klaar zijn. En de starterswoningen volgen naar verwachting in het derde kwartaal van 2027. Zo schrijft onze redactie dat, de VRMG. Goedemorgen, Taylor Swift was voor je klaar met haar nieuwe single I Knew It, I Knew You. We hebben Genesis, André Hazes, Sienna Spiro. Eerst nog eventjes terug naar een prachtig duet met twee mannen erbij. René Vroger en Welen zijn dit, met Hoe de Liefde Gaat.

Taylor Swift hier op Radio Nunspeet. Haar nieuwe single getiteld I Knew It, I Knew You. Daarvoor nog René Vroger en Waylon en hoe de liefde gaat. We kijken nog even naar het nieuws, de berichtgevingen uit de redacties en ook vanuit de diverse kranten. Bij de ingang van Kringloop de Cirkel in Nunspeet staat sinds afgelopen maandag een bijzondere groene brievenbus. Geen bus voor gewone post, maar voor ideeën van bezoekers, vrijwilligers, maar ook van de inwoners. Het initiatief komt van vrijwilliger Bertina Junten. Zij kwam op het idee nadat ze in een winkel een oude brievenbus vond en deze ombouwde tot de ideeënbus. Iedereen mag met pen en papier een voorstel indienen. Dat kan gaan om een leuke actie, maar ook een verbetering voor de winkel of een steun aan een lokaal doel. Bertina bekijkt de inzendingen. Met de bus hoopt de cirkel iedereen actief bij de kringloop te betrekken. Zo schrijft men dat allemaal op de website rtvnunspeet.nl. En huishoudens die wacht een forse stijging van de energiekosten. Gas is door namelijk de Iran-oorlog in een maand tijd de helft duurder geworden. Inkopers voorzien bij meer schaarste ook de komende maanden ongewoon hoge gasprijzen. En die werken door in de stroomprijzen voor huishoudens. De Noorse energieproducent, naar de Verenigde Staten de grootste gasleverancier van Nederland, waarschuwt de kosten dat de komende maanden op gaan lopen. Nederland gaat volgens het bedrijf een kwetsbare winter tegemoet met de kleinste gasvoorraden van de EU. En ook de schaarste aan olie treft consumenten. Automobilisten tanken nu tegen een adviesprijs van 2,612 euro. En dat is een euro per liter. En dat is dan een euro 95 waar we het over hebben. In ieder geval, het is allemaal niet te geloven waar we in zitten, dankzij bepaalde personen. Maar ook hier in Den Haag hebben we natuurlijk hele slimme rakken zitten. Althans, dat denk je. Alleen, ze hebben vraagtekens er altijd wel eventjes bij. Goedemorgen, 6:30. Dit is de Veluwe start-up editie donderdag 23 juli. Met de Nunspeet op de radio. De nieuwe single van Marco Hagen.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt. Het weer, eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Doordat het wegdek erg slecht is van A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, vanaf Epe tot aan Apeldoorn-Noord, 5 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging, want de rechte rijstrook is dicht bij Apeldoorn-Noord.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Dat was Daniel Lohuis met prachtige mooie dag. Nummer dat je eraan herinnert dat geluk soms gewoon zit in de kleine dingetjes. Hier op Radio Nunspeet bij de Veluwe Startop. We kijken weer naar het nieuws voor vandaag. Berichtgevingen via de redacties van de VRMG, van RTV Nunspeet. En natuurlijk niet vergeten het laatste nieuws uit de ochtendbladen van vandaag. Deze donderdag de 23e. En zo komen we terecht bij het volgende. Want na 5 jaar valt het doek voor musicalschool van Nijkerk. Oprichter Jeffrey Sanders die stopt omdat het belangeloos runnen van de school, de financiële zorgen, maar ook de lange reistijd vanuit Drenthe te zwaar zijn geworden. De musicalschool groeide in 5 jaar tijd van 12 naar ongeveer 50 kinderen tussen de 8 en de 16 jaar. Volgens Sanders was de school veel meer dan zingen, dansen en acteren. Kinderen die werden gepest, zich eenzaam voelden of thuis problemen hadden, vonden er een veilige plek en bouwden nieuwe vriendschap op. Sanders hoopt dat iemand in de regio het initiatief ooit gaat overnemen. Zelf wil hij in Drenthe een vergelijkbaar project starten, zo schrijft de redactie van de VRMG. En wandelaars op de krachtig Huizer Heide die kunnen sinds kort helpen om veranderingen in de natuur vast te leggen. Op de heide staat een zogenoemde timepin. Dat is bedacht door de Puttense Bas Stoffelsen. Met een speciale telefoonhouder maken de wandelaars steeds vanaf precies dezelfde plek een foto. Via een QR-code kan het beeld anoniem worden geüpload. Zo ontstaat er een tijdlijn waarop onder meer de wisseling van de seizoenen, de groei van bomen en ook de ontwikkeling van de heide zichtbaar worden. De eerste foto's zijn inmiddels binnen. Na ongeveer een jaar wil Stoffelsen de beelden gaan samenvoegen tot een korte film. Zo meldt ze allemaal ook via de redactie van de VRMG, zo zie je maar weer. Goedemorgen, 7:08. Donderdagmorgen. Dit is Sienna Spiro met The Material Lover.

Ja, 1986 zo'n beetje was het. André Hazes hier op Radio Nunspeet. En dat allemaal met Jij Bent Alles. Goed, we kijken naar het regio nieuws. En dan komen we terecht bij het nieuws vanuit Ermelo. Een filiaal van de Vibra aan de Stationstraat in Ermelo is gisteravond vlak voor sluitingstijd overvallen. De politie kwam met meerdere eenheden op de plek aan en is een onderzoek gestart. Of de overvaller iets heeft buitgemaakt is niet bekend. Over de toedracht van de overval en ook zelfs een eventueel signalement van de verdachte is ook niets bekend. De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikbaar over camerabeelden uit de omgeving zich te melden. En dat kan via 112. Dat meldt allemaal ook vandaag onder andere via onze collega's van GLD. Eens even kijken, wat hebben we nog mooier voor je uit de regio? Nou, we gaan eventjes richting die Vierdaagse feesten toe. Bij het dansevent van Matrix at the Park in Nijmegen worden namelijk extra veiligheidsmaatregelen genomen. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten tijdens de Vierdaagse feesten. Er komt meer politie op en rond het terrein. De toegangscontroles worden ook aangescherpt en er mag ook minder toegelaten worden, de bezoekers toegelaten worden. Vanaf vandaag mag de politie bovendien preventief fouilleren. Bezoekers kunnen ook worden gecontroleerd op wapens, drugs en drank. Wie niet meewerkt, wordt geweigerd. De maatregelen volgen naar onder meer een zware mishandeling, grote drukte, maar ook een mogelijke steekpartij. Na de feesten wordt bekeken of de programmering in het Hunnerpark moet worden veranderd. Zo laat men dat weten via onze collega's van GLD. Goedemorgen. Het is 7:45. Donderdagmorgen. Het is marktochtend in het centrum van Nunspeet. Voor al onze vakantiegangers. Je bent daar van harte welkom. In de Veluwe is het op. De hitsingen van Toto.

Voor een maandje wat geleden lanceerde hij zijn lang verwachte debuutalbum. En ter ondersteuning van die release bracht hij de zomerse single Tranen van Goud uit. En dat is een duet samen met de welbekende getalenteerde. En dat is dan Zoe Levi hier uit Nederland. Zo, het is inmiddels, even kijken, 7:07. Betekent dat we opgaan naar reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffelplaats straks bij terug met vervolg met meer berichtgeving uit de bladen. Het laatste nieuws vanuit onze redacties. En natuurlijk een aantal vaste items. Tot besluit nog eventjes terug in de tijd. En dat doen we met deze hitsingle van Albert.

Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
5: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe. Dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
6: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
7: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarden en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor Hoven. Particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
10: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
9: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
11: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
9: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
13: Het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord houdt de rechte rijstrook daar dicht. Daardoor 8 kilometer file vanaf Epe heb je momenteel een kwartier vertraging.
12: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakantie.

0: prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
0: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
5: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op de Jager Autoservice.
6: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
7: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

Vandaag uit de Achterhoek natuurlijk Normaal en Ali. Goed, we kijken eens even kijken hoe laat is het eigenlijk geworden. 8:15, we kijken nog even naar het regionieuws. Het Vlaamse besluit om het behouden of het houden van dolfijnen, moet ik zeggen, in gevangenschap te beëindigen, zorgt ook in Nederland voor nieuwe discussie over het dolfinarium in Harderwijk. Jan Slachter, directeur van Omroep Max, zei in de Oranjezomer dat dolfijnen volgens hem niet langer voor shows en entertainment in gevangenschap gehouden moeten worden. En hij pleit daarom voor sluiting van het park. Dierenwelzijnsorganisatie die uit al lange kritiek op dolfinaria's. Het dolfinarium benadrukt juist zijn rol op het gebied van educatie, onderzoek en ook natuurbehoud. Of de Nederlandse overheid vergelijkbare maatregelen als Vlaanderen gaat overwegen, is op dit moment nog niet bekend. Zo meldt het allemaal ook vandaag dus in de bladen. Zo dadelijk aandacht voor de jarigen. Ben je vandaag jarig? Dan zeggen we natuurlijk van harte gefeliciteerd. Straks, zoals gebruikelijk, in de Veluwe staat op altijd de verjaardagshoroscoop, maar daarachteraan ook nog de spreuk van de liefde.

0: vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
1: Voor 23 juli vandaag hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is de horoscoop. Een eerdere teleurstelling speelt nog af en toe door je gedachten. Maar het heeft weinig zin om daar steeds naar terug te keren. Je weet inmiddels wat er misging en welke les erin verborgen zat. Gebruik die kennis en richt je blik weer vooruit. Ondertussen zoekt iemand opnieuw contact die eerder afstand hield. En dat kan vragen oproepen. Wees eerlijk, vooral als je ooit een belofte hebt gedaan. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je woorden herstel je vertrouwen en voorkom je dat een ongemakkelijke situatie verder uit de hand loopt. Is de verjaardagshoroscoop voor deze vrijdag. Doe je voordeel daarmee. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is samen verdwalen zonder angst. Goedemorgen. Het is 9:50. Dit is de Veluwe start-up met de Zeeuwse band Bluff en Hemingway.

Super Homes en Escape, oftewel de welbekende Pina Colada song. Lekkere zonnige klassieker uit de jaren 70. Ja, dat allemaal hier op Nunspeet bij de Veluwe start-up. We kijken verder naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de ochtendkrant, het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. En ook het laatste nieuws vanuit de redacties hier op Radio en TV Nunspeet, of van Radio en TV Nunspeet en van de VRMG. Harderwijk Anders die heeft opnieuw vragen gesteld over de inzet van de BOA's in de gemeente. Volgens de genoemde partij gaven of geven eerder antwoorden van het college nog te weinig duidelijkheid over de aansluiting en ook de resultaten van de handhaving. De fractie wil onder meer weten welke wethouder verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Hoeveel BOA's per wijk worden ingezet en op basis van welke prioriteiten zijn werken. En ook vraagt Harderwijk Anders om een uniforme registratie van alle meldingen. Daarnaast wil de partij weten of de inzet van BOA's aantoonbaar effectief is en met welke resultaten het college dit kan onderbouwen. Zo schrijft dat ook allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. De kans op droogte dan, dat is groter geworden in Europa. De droogte, zoals nu in ons land, is volgens de wetenschappers niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat meldt het World Weather, dat is het World Weather Attribution. De droogte in Europa komt niet doordat er minder regen valt. Een dalende trend is daar niet te zien. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperatuur als gevolg van dus die genoemde klimaatverandering. Ook veel andere Europese landen kampen met droogte, zoals delen van het oosten van Europa. Dat verklaart mede waardoor de Rijn zo laag staat. En ook stroomafwaarts in Nederland. En dat heeft gevolgen voor de flora en de fauna. Zo schrijft de NOS allemaal vandaag.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het wegdek erg slecht bij Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Nu vanaf Epe 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging daardoor.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Radio Nunspeet.
4: Hey, Marcel Bonte. Het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

Right away. Roy Orbison, vaste prik hier in de Veluwe stop. Naar de headlines van 8:30. Het is inmiddels 6 over. We kijken naar het nieuws. Na jaren van procedures mag er definitief een woning worden gebouwd aan de Vilhorsterweg 2123 in Unspeet. De Raad van State heeft de bezwaren van de omwonenden ongegrond verklaard. Het plan maakt de bouw mogelijk van een burgerwoning met bijgebouwen naast de bestaande bebouwing. De zaak was belangrijk voor de gemeente omdat de initiatiefnemer ook grond aan de bovenweg wil verkopen. Die grond is nodig voor de ontsluiting van een toekomstige woonwijk het Heul Noord. De bezwaarmakers maakten zich onder meer zorgen over hun uitzicht, de gevolgde procedure en ook mogelijke belangenverstrengeling. Volgens de hoogste bestuursrechter is daarvan geen sprake. En ook een te laat gevoerde omgevingsdialoog is later alsnog hersteld. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk en kan de bouw doorgaan. Zo laat het allemaal ook vandaag dus weten. Zo zie je maar weer. Goed. Gracie Abrams, die dame moeten we goed in de gaten houden. Die scoort niet alleen in Nederland, ook natuurlijk in het thuisland en in de hele wereld eigenlijk wel met haar hits. That's So True staat voor je klaar. Hier in de Veluwe staat op. Gaan we straks nog terug in de tijd met The Small Faces. Ichiko Park is terug naar het verstaanbare. Het zijn de leuke liedjes van een poosje geleden. We gaan terug naar de jaren 80 met het Klein Orkest. Dit zijn ze met Laat Mij Maar Alleen.

Intico Park, de Small Faces op Radio Nunspeet. Daarvoor trouwens nog, hier bij de Veluwe staat op, Gracie Abrams en That's So True. En we hadden natuurlijk ook nog het Klein Orkest met Laat Mij Maar Alleen. Vandaag begint overweg bewolkt, maar het blijft ook droog verder, kan ik je melden. Vanmiddag komen er wat opklaringen voor, laat de zon zich geregeld zien. Bij matige noordwestenwind wordt het maximaal 23 graden. Vanavond klaart het verder op, neemt de wind af. De nacht naar vrijdag is het vrij helder en koelt het af naar zo'n 9 graden Celsius. Morgen en komende zaterdag blijft het droog met slechts... met meer ruimte voor de zon, moet ik zeggen. Morgen wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Zaterdag kan het zelfs 27 graden worden. Zondag wordt het dan weer wat wisselvalliger met meerdere buien, temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Na maandag wordt het opnieuw droger, geleidelijk warmer. In de tweede helft van volgende week kan het weer 27 tot zelfs 29 graden worden. Ah, lekker hoor. Komende zaterdag, hou er rekening mee. Er is Harderwijk live natuurlijk, hè, komende zaterdag. Leuke optredens. Ik zit nog een beetje te twijfelen of ik er naartoe zou gaan. Het is 14 voor 9. Dit is Yves Berendsen hier bij de Veluwe Stadop.

Dat is een van de nieuwe liedjes van de Stones hier op Dunsplay. Speciaal voor onze Bertus Walde eventjes. Jealous Lover. Vanaf het nieuwste album. Dat album wat in deze maand is gelanceerd. The Four in Tongues. Heerlijke single hoor. Jealous Lover. Daarvoor nog iets anders. Heel anders trouwens. Iets Berensen. Droom jij over mij vannacht? Was het allemaal geheten. Dit was het voor vanochtend weer. Hij is inmiddels gearriveerd. Henry Slijkhuis. Hij is de presentator zo dadelijk in de ochtend tussen 9 en 12 uur. De ochtendkracht. Hij kan weer gestemd worden op één van de drie. Hij staat weer online op de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Welke moet gedraaid worden? Welke moet een plekje krijgen op de playlist bij Henry Slijkhuis? Om 11:45 hoor je het allemaal. Stemmen kan tot 11:30. Check het eventjes op onze Facebookpagina. De Veluwe stond op. We zijn er morgen vroeg weer, zoals gebruikelijk om 7 uur. Fris en fruitig om de ochtend te starten hier met de gepresenteerde programma's op Nunspeet. Toppers uit nog eventjes. Jermaine Jackson en Pia Sadora.

0: staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
1: Bij kinderdagverblijf Inie Mini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inie Mini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
0: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
2: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
3: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
5: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het

0: in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt bij Apeldoorn Noord de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epen nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging tot aan Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord is daar de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epe 7 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 25 juli komt de Nautilus opnieuw naar Voorthuizen. Deze muziekkunstenaar heeft weer een technisch hoogstandje gebouwd, genaamd de Nautilus. Door middel van wielen, hendels, kettingen, tandwielen en ingewikkelde overbrengingen is deze muziekkunstenaar weer in staat gebleken om een complete one-man-band te creëren. Je zult versteld staan van de ingenieuze speelwijze, het functionele gitaarspel, de glasheldere stem en de vrolijke uitstraling. Nederlandse, Duitse en Engelstalige songs, rock'n'roll, country, easy listening, jaren 60, 70, 80, 90, zelfs een gezellig Hollands walsje of feestmuziek. Op zijn muziekduikboot is deze entertainer in staat om op ieder feest of evenement de stemming er goed in te brengen. De in Jules Verne-stijl gebouwde machine is met zijn steampunk-decoraties een lust voor het oog. Een vuurmachine maakt de muziekduikboot helemaal compleet. Het grote voordeel van de Nautilus is dat er geen beperkingen zijn. De boot is makkelijk verplaatsbaar en heeft geen stroom nodig. Deze act is uniek in de wereld van het entertainment en dus te beleven op zaterdag 25 juli vanaf 11 uur 's ochtends in het centrum van Voorthuizen. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 2:30 en 4 je talenten laten zien bij een schilderworkshop voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ga aan de slag met je eigen kunstwerk tijdens deze schildersworkshop van Julia Bosboom. Tijdens de workshop laat Julia je zien hoe kunstenaars kleur en licht gebruiken als inspiratiebron. Wat je ook maakt, Julia zal je begeleiden bij het maken van je eigen kunstwerk. De materialen die je nodig hebt worden verzorgd en er is geen eerdere ervaring vereist. Aanmelden kan via de website van Museum Nairac en de kosten zijn €6 per deelnemer. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 25 juli is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags de bekende gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Er zijn weer volop gebruikte spulletjes te koop. Aan de Dorpstraat vind je vele kraampjes om tussendoor te struinen op zoek naar dat ene koopje. Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten. Je kunt ook zelf een kraampje huren en dan in de rol van marktkoopman of marktkoopvrouw stappen. Hiervoor mail je naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig, het wordt zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 2:00 PM en 16:45... naar de Midden-Oostermarkt op het terrein van de NEM in Voorthuizen. Zo'n 20 organisaties en thuisfrontteams van bruggenbouwers die in Israël en of de Arabische wereld werken, presenteren zichzelf daar. Er worden allerlei dingen verkocht uit de verschillende landen. Er is Midden-Oosterse muziek, Arabische koffie of thee, overheerlijke dadelkoek en cake te koop. De opbrengsten zijn voor het goede doel. De toegang is gratis en je bent er van harte welkom. Op dinsdag 28 juli organiseert Museum Nairak aan de Brouwerstraat 1 in Barneveld de Boeren- en Boerinnendag. Tussen 11:30 en 12:00 stap je terug in de tijd en ontdek je hoe het leven op de boerderij er vroeger uitzag. Tijdens de Boeren- en Boerinnendag veranderen kinderen voor één dag in een echte boer of boerin. Er zijn allerlei leuke doe-activiteiten. Je kunt oude ambachten ontdekken en ervaren hoe er vroeger werd gewerkt, gespeeld en geleefd. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zanen is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We werken mee op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes. Dat 4 kilometer file tussen Nadevesting en Blaricum. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer file door gaten in de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zanen is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het weer, vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Attack warning sounds like. This is the sound.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op AN Radio. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 25 juli komt de Nautilus opnieuw naar Voorthuizen. Deze muziekkunstenaar heeft weer een technisch hoogstandje gebouwd, genaamd de Nautilus. Door middel van wielen, hendels, kettingen, tandwielen en ingewikkelde overbrengingen is deze muziekkunstenaar weer in staat gebleken om een complete one-man-band te creëren. Je zult versteld staan van de ingenieuze speelwijze, het functionele gitaarspel, de glasheldere stem en de vrolijke uitstraling. Nederlandse, Duitse en Engelstalige songs, rock'n'roll, country, easy listening, jaren 60, 70, 80, 90, zelfs een gezellig Hollands walsje of feestmuziek. Op zijn muziekduikboot is deze entertainer in staat om op ieder feest of evenement de stemming er goed in te brengen. De in Jules Verne-stijl gebouwde machine is met zijn steampunk-decoraties een lust voor het oog. Een vuurmachine maakt de muziekduikboot helemaal compleet. Het grote voordeel van de Nautilus is dat er geen beperkingen zijn. De boot is makkelijk verplaatsbaar en heeft geen stroom nodig. Deze act is uniek in de wereld van het entertainment en dus te beleven op zaterdag 25 juli vanaf 11 uur 's ochtends in het centrum van Voorthuizen. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 2:30 en 4 je talenten laten zien bij een schilderworkshop voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ga aan de slag met je eigen kunstwerk tijdens deze schildersworkshop van Julia Bosboom. Tijdens de workshop laat Julia je zien hoe kunstenaars kleur en licht gebruiken als inspiratiebron. Wat je ook maakt, Julia zal je begeleiden bij het maken van je eigen kunstwerk. De materialen die je nodig hebt worden verzorgd en er is geen eerdere ervaring vereist. Aanmelden kan via de website van Museum Nairac en de kosten zijn €6 per deelnemer. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Studio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben volgetrokken. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 2:00 PM en 16:45... naar de Midden-Oostermarkt op het terrein van de NEM in Voorthuizen. Zo'n 20 organisaties en thuisfrontteams van bruggenbouwers die in Israël en of de Arabische wereld werken, presenteren zichzelf daar. Er worden allerlei dingen verkocht uit de verschillende landen. Er is Midden-Oosterse muziek, Arabische koffie of thee, overheerlijke dadelkoek en cake te koop. De opbrengsten zijn voor het goede doel. De toegang is gratis en je bent er van harte welkom. Op zaterdag 25 juli is er van 8:00 AM tot 3:00 PM... de bekende gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Er zijn weer volop gebruikte spulletjes te koop. Aan de Dorpsstraat vind je vele kraampjes om tussendoor te struinen op zoek naar dat ene koopje. Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten. Je kunt ook zelf een kraampje huren en dan in de rol van marktkoopman of marktkoopvrouw stappen. Hiervoor mail je naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op dinsdag 28 juli organiseert Museum Nijrak aan de Brouwerstraat 1 in Barneveld de Boeren- en Boerinnendag. Tussen 11:30 en 12:00 stap je terug in de tijd en ontdek je hoe het leven op de boerderij er vroeger uitzag. Tijdens de Boeren- en Boerinnendag veranderen kinderen voor één dag in een echte boer of boerin. Er zijn allerlei leuke doe-activiteiten. Je kunt oude ambachten ontdekken en ervaren hoe er vroeger werd gewerkt, gespeeld en geleefd. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau Discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Hoe gaat in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemiddag.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles Schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Onder andere door de A50, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord gaat in de weg. Daarom is er 1 rijstrook dicht. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Heijn Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie Fedorov verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptie-eenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Gaten in de weg zorgen voor file tussen Epe en Apeldoorn Noord. 6 kilometer met een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van Militaire Innovatie. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
4: We're going to dance.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A27 staat file in de richting van Almere tussen Hilversum en Eemnes door de werkzaamheden op de A1. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A50 is het druk richting Apeldoorn door gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog de N50 richting Emmeloord. Tussen knooppunt Haltermerbroek en Kampen Zuid is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1

0: AEN Radio. De stem van jouw regio. AEN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op dinsdag 28 juli organiseert Museum Nijrak aan de Brouwerstraat 1 in Barneveld de Boeren- en Boerinnendag. Tussen 11:30 en 12 stap je terug in de tijd en ontdek je hoe het leven op de boerderij er vroeger uitzag. Tijdens de Boeren- en Boerinnendag veranderen kinderen voor één dag in een echte boer of boerin. Er zijn allerlei leuke doe-activiteiten. Je kunt oude ambachten ontdekken en ervaren hoe er vroeger werd gewerkt, gespeeld en geleefd. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 3:30 en 4:00 je talenten laten zien bij een schilderworkshop voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Ga aan de slag met je eigen kunstwerk tijdens deze schildersworkshop van Julia Bosboom. Tijdens de workshop laat Julia je zien hoe kunstenaars kleur en licht gebruiken als inspiratiebron. Wat je ook maakt, Julia zal je begeleiden bij het maken van je eigen kunstwerk. De materialen die je nodig hebt worden verzorgd en er is geen eerdere ervaring vereist. Aanmelden kan via de website van Museum Nairac en de kosten zijn €6 per deelnemer. Op zaterdag 25 juli komt de Nautilus opnieuw naar Voorthuizen. Deze muziekkunstenaar heeft weer een technisch hoogstandje gebouwd, genaamd de Nautilus. Door middel van wielen, hendels, kettingen, tandwielen en ingewikkelde overbrengingen is deze muziekkunstenaar weer in staat gebleken om een complete one-man-band te creëren. Je zult versteld staan van de ingenieuze speelwijze, het functionele gitaarspel, de glasheldere stem en de vrolijke uitstraling. Nederlandse, Duitse en Engelstalige songs, rock'n'roll, country, easy listening, jaren 60, 70, 80, 90, zelfs een gezellig Hollands walsje of feestmuziek. Op zijn muziekduikboot is deze entertainer in staat om op ieder feest of evenement de stemming er goed in te brengen. De in Jules Verne-stijl gebouwde machine is met zijn steampunk-decoraties een lust voor het oog. Een vuurmachine maakt de muziekduikboot helemaal compleet. Het grote voordeel van de Nautilus is dat er geen beperkingen zijn. De boot is makkelijk verplaatsbaar en heeft geen stroom nodig. Deze act is uniek in de wereld van het entertainment en dus te beleven op zaterdag 25 juli vanaf 11:00 ochtends in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op dinsdag 28 juli kun je tussen 2:00 middags en 16:45... naar de Midden-Oostermarkt op het terrein van de NEM in Voorthuizen. Zo'n 20 organisaties en thuisfrontteams van bruggenbouwers die in Israël en of de Arabische wereld werken, presenteren zichzelf daar. Er worden allerlei dingen verkocht uit de verschillende landen. Er is Midden-Oosterse muziek, Arabische koffie of thee, overheerlijke dadelkoek en cake te koop. De opbrengsten zijn voor het goede doel. De toegang is gratis en je bent er van harte welkom. Op zaterdag 25 juli is er van 8:00 ochtends tot 3:00 middags de bekende gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Er zijn weer volop gebruikte spulletjes te koop. Aan de Dorpstraat vind je vele kraampjes om tussendoor te struinen op zoek naar dat ene koopje. Ook de inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten. Je kunt ook zelf een kraampje huren en dan in de rol van marktkoopman of marktkoopvrouw stappen. Hiervoor mail je naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen op in de regio. Wel nog file rijden op de A27 richting Almere. Door de werkzaamheden op de A1 is het druk tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. En daarom is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Lowdown op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar AE Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws op A1 Radio. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour-operators als D-Reizen, Prijsvrije Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Expodia. De betere progressieve rock.
4: Progressieve rock.
3: Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek. In Expodia.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. 559 zijn we ondertussen. Gerrit, welkom hier in de studio.
2: Ja, dankjewel. Fijn om er weer te zijn.
1: Ja, we hebben een mooi lijstje vanavond met onder andere nieuw werk van de Paradox Twin. Maar daar hebben we al wat van gedraaid. Maar ik heb nog wat meer. Ik zie Mystery op het lijstje staan. Big Big Train, Anti Matter, Long Distance Calling, Frank Carducci, 35 Tapes. Nou, en Semantic Saturation, noem het allemaal maar op, jongens. 2 uur weer de prachtigste muziek. We zijn geopend met Whispers of Granite. En dat is weer een van de projecten van Andreas Hack. Naast Frequency Drift, dat helaas op ijs ligt, maar ook Heaven of Echoes, Feeling of Presence. Zo heeft hij meerdere. En dit is een project samen met Trude Aitang, een Noorse zangeres. Zij schreef de teksten, hij schreef de muziek. En dan krijg je een album Liquid Stone uit 2025. En het nummer waarnaar je luisterde is Hiding in Plain Sight geweest. En wij gaan door naar een klassieker, volgens mij.
2: Ja, en dan gaan we door met Big Big Train. En dat vijftal, dat is een oude bekende bij Xpodia. En ze verdienen het daarom wel eens weer om in de schijnwerpers te staan, of beter gezegd, bij jou uit de luidsprekers te komen. We doen dat dit keer met een live nummer, Wassail, van het live album Stone Thrown from the Line. De band trad in augustus 2015 met z'n achten en dus met 3 gastmuzici op. En dat deden ze meerdere keren in Londen op dat moment. Dat voegt een extra dimensie toe, dat met z'n achten zijn. En dat is in vergelijking dan met de studioversies. Die extra dimensie is goed te horen op het nummer Wassail, wat overigens drinkgelag betekent. Vandaar de keuze.
1: Nou, en een mooie keuze ook, want in de diverse uitvoeringen die ik heb gehoord, ja, vind ik dit gewoon echt, het is ook zo'n nummer wat je heerlijk meeneemt.
2: Ja, maar dit

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
2: Uiteraard ook in deze aflevering is Edwin weer present. Hier is zijn eerste bijdrage uit Spanje.
3: Ja, en vanavond start ik mijn bijdrage vanuit Spanje met dynamische progrock. Met heerlijke gitaarriffs en gitaarsolo's. Ik heb het dan over de Zweedse band Soon. In plaats van een standaard live album koos Soon in 2021 ervoor om 13 van hun populairste nummers uit de eerste 5 studioalbums compleet te strippen en opnieuw in te richten. Ze voegden hier subtiele live orchestraties bij, strijkers en 2 extra zangeressen. Het is echt een heerlijk aangrijpend en interessant album. En deze band combineert dus emotie en kracht op een eigen, unieke manier. En op de drums natuurlijk de fantastische Martin Lopez. Vanavond heb ik gekozen voor het nummer Fortune.

0: De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: We hebben het album al een paar keer behandeld. Gewoon vanwege het feit dat het fantastisch goede muziek is. Ik heb het dan over A Romance of Many Dimensions van The Paradox Twin. Net uitgebracht, 2026. En eigenlijk de hoofdpersoon die dit maakt is Danny Sorrell. En die kennen we natuurlijk van eerdere albums die hij heeft gemaakt. Eenzaamheid, isolatie. Eigenlijk alle connectie die verloren gaat met de menselijkheid, maar die iemand weer terugvindt als hoofdpersoon op het moment dat hij inlogt op zijn computer. Daar gaat dit album over. De productie overigens van dit album was in handen van John Mitchell. Die
2: ja, ja.
1: We kennen natuurlijk van Lonely Robot en al die andere dingen. Even terug weer naar dat hoofdthema van het album. Iemand die zich dus verliest in de digitale wereld en daar eigenlijk zijn geluk tracht te ontdekken. Het nummer waarnaar je gaat luisteren heet UI, User Interface.
2: Ja.
1: Ja. En dat is dus een van de nummers waarvan ik zeg van, zo moet je het echt, die moet je echt geluisterd hebben als je naar dit album wil luisteren van The Paradox Twin.

0: 89.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ja, we gaan een grote stap maken, want van de Paradox Twin naar de Franse Lazuli, dat is toch wel een grote stap. Ze treden regelmatig op tijdens festivals, maar ze hebben maar één live CD en één live DVD uitgebracht. Vanavond gaat het over hun optreden op Night of the Prof Festival in Lorelei Amphitheater. En wel over het nummer Dans la main de Dieter. Dat staat op het conceptalbum Le Fantastique Envol de Dieter Böhm. Oftewel de fantastische vlucht van Dieter Böhm. De kern van is een muzikaal sprookje. En dat is een vliegenier, Dieter, die landt op een eiland en een muzieknoot plant. Die noot groeit uit en wordt vervolgens een melodie en een nummer. Dat nummer reist als flessenpost over de hele wereld. En je hoort de live-uitvoering van Dans la main de Dieter Böhm. Oftewel, zou die fles gevonden hebben. Je hoort goed hoe de diverse genres en instrumenten en stijlen bij elkaar klinken. En de gitaar overheerst wat mij betreft. En terecht.

0: Parel. Uit 50 jaar Prague, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Het is tijd voor de tweede bijdrage van Edwin. En volgens mij gaat hij op vakantie en hangt er iets achter zijn auto.
2: En mijn tweede bijdrage heet Winter Wine. Dat is een iconisch nummer van de Britse progrockband Caravan. Afkomstig van hun album In the Land of Grey and Pink. En dat stamt alweer uit 1971. Het markeert een muzikale verschuiving van de band Caravan weg van de donkere psychedelica van hun eerdere werk, meer richting een symfonische prog en folk. De creatieve leiding lag voornamelijk bij bassist-zanger Richard Sinclair en natuurlijk niet te vergeten zijn neef, toetsenist Dave Sinclair. Het nummer Winter Wine begon oorspronkelijk als een instrumentaal nummer, maar werd later verrijkt met poëtische teksten. Het staat bekend om de opvallende folk-intro, gespeeld op een akoestische gitaar, die vervolgens weer overgaat in uitgesprongen jazzy progressieve rock. De liedzang wordt verzorgd door Richard zelf, wiens warme, iets wat onderkoelde stem perfect past bij de sfeer van het nummer. En het nummer, dat gaat over dromen, fantasieën en hoe deze vervliegen als je weer wakker wordt. De tekst neemt je mee in een psychedelische trip vol ridders, kastelen, draken en reizen door de magische wateren.
0: Still going strong. Een Xpodia-keuze uit de jaren 70.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia.
1: We gaan weer naar Polen en niet het gebruikelijke verhaal. We gaan toch weer naar de band Less is Lessie. Die Escape Plan uitgebracht in 2021. Het gaat over een wijk in Wrocław in Polen. Maar vroeger heette dat tot 1945 gewoon in het Duits Breslau.
2: Ah, Breslau, ja.
1: Ja, nou, die naam die... En de Escape Plan is eigenlijk een tour door die wijk heen. Waarbij die jongens zelf zeggen, als je in die wijk rondloopt, dan word je eigenlijk depressief van de enorme grauwheid, de grijsheid. Maar op het moment dat je toch wat langer loopt en je kijkt eens goed om je heen en je ziet wat er in die wijk gebeurt en wat voor mensen daar rondlopen en hoe die mensen in de interactie met elkaar werken, dan zit er zo ongelooflijk veel leven in die wijk.
2: Ja.
1: Dat het eigenlijk niet eerlijk is om het in eerste instantie al op basis van de hardheid van het steen af te keuren, als het ware. Er zit veel meer vuur, er zit veel meer kleur in de wijk dan dat je aan de gebouwen zou afmeten. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
2: Het zit achter de stenen.
1: Het zit achter de stenen. Nou, daar hebben ze dus een heel album over gemaakt, waarin ze soms als tourguides, als het ware, hier wat richtingaanwijzingen geven. En gewoon fantastisch mooie muziek tussendoor. En een van die nummers die laat ik je nu horen. En dat heet Blue Steel. Hier is Less is Less.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia.
1: De combinatie van Canada en Nederland. En dan weten de vaste luisteraars waarschijnlijk al waarover we het hebben.
2: Ja, dan hebben we het over de inderdaad Canadese band Mystery, die graag in Nederland is. We sluiten het eerste uur af met een live nummer. Dit keer van de symfonische progrockers van Mystery dus. De band rond Michel Sampere komt uit het Franstalige Quebec in Canada. De heren hebben in de loop van de jaren natuurlijk een geweldige discografie opgebouwd en ik ben al heel lang een groot Mystery-fan en kan dus moeilijk kiezen. Uiteindelijk werd het voor vanavond de track Dear Someone, hebben we wel eens vaker gebruikt. Maar dat was dan de studioversie en nu koos ik voor de registratie van hun concert in Boerderij in Zoetermeer. Dat album heet toepasselijk Tales from the Netherlands. Het spreekt mij aan qua opbouw en samen met het gitaarwerk en de zang. Luister naar Dear Someone uit 2014.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia, aflevering 559... die we geopend zijn met een Xpodia klassieker. Een nummer dat zowel Gerrit als ik wel een heel goed nummer vinden.
2: Zeker weten.
1: En dat is Liquid Light van Antimatter van het album Black Market Enlightenment uit 2018. En Gerrit, ik ben eens op zoek gegaan naar wat is nou het verhaal achter Liquid Light. Ja. Ik ben naar de songtekst gaan kijken en naar de interviews met Mick Mos en zo. En eigenlijk gaat dit hele nummer is een aanklacht tegen de muzikanten van de jaren 60. Die iedereen hebben meegenomen in de wereld moet vrij zijn, maar psychedelica, drugs en al dat soort dingen nog meer, dat maakt je allemaal flower power, maar alles maakt je vrijer. En die eigenlijk in de loop der jaren allemaal of op hun schreden zijn teruggekeerd, dan wel het eigen drukgebruik niet hebben overleefd.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: hij noemt in de tekst ook daar bepaalde personen voor. Sid Barrett, Peter Green, nou, en nog vele meer. Brian Wilson, ja, zo van, die hebben van alles nog wat verkondigd, maar hebben het zelf ook niet overleefd. En wat hebben ze eigenlijk die generatie aangedaan? Dat is de aanklacht

0: geplakt. Hun recentste album, Through Zero, dat is er wel een goed voorbeeld van. Heerlijke dynamische muziek. Je hoort het nummer Capture Release. En dat begint met een rustige retro-synthesizer, maar gaat over in heerlijke, stevige gitaarriffs. Je mag lekker headbangen als je dat wilt bij dit nummer.
1: Fijn, doe ik ook graag.
2: Exponia, houd je actueel van de recente releases.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
2: Ja, ik ben weer eens gewoon de Expedia database ingegaan. En ik ben terechtgekomen bij Long Distance Calling. En dan hebben we het over het album Eraser uit 2022. De band komt uit Duitsland. Maken voornamelijk instrumentale muziek. En dit nummer, Sloth, is een nummer met een prachtige sax solo erin. En ook een geweldige gitaar solo erin. En als je ernaar luistert, dan herken je zomaar als de echo's van Pink Floyd, om het zo maar te noemen.
3: Ja.
2: Ja, en we hadden vorige week al Candy Dulfer in dat speciale Napworth van Pink Floyd en al dat soort verhalen nog meer. Nou, echt helemaal geweldig. Dit ook. Als je hiernaar luistert, het is herkenning. Terwijl aan de andere kant we eigenlijk helemaal niet zoveel doen met long distance calling.
3: Nee, maar blijkbaar toch de moeite waard voor nu.
2: Exact. Hier is Sloth.

0: betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Multi-instrumentalist Frank Cabucci hoor je niet zo vaak bij Expodia. Maar vanavond is hij gelukkig weer terug. Het is een beetje een eenzame man in die zin dat hij vaak in zijn eentje bijna alles doet. Maar op advies van Steve Hackett produceert Frank zijn eigen muziek. Hij brengt dat dan uit in eigen beheer. En na een succesvolle crowdfundingsactie bracht hij in 2019 het album The Answer uit. Dat is een vrij complex album met nummer Love is the Answer. Ligt al lekker vrij snel in het gehoor en is dus voor Expodia wel geschikt. Je hoort nu de live versie van het nummer. Het staat op het album met de niet zo originele titel The Answer Live. Hoe dan ook, het album wordt in de vakpers als uitstekend beoordeeld. Dus leek het mij een goed idee om die live versie van Love is the Answer van dit album te kiezen voor vanavond. Frank Cabucci uit 2023.
2: En lekker ook, lekker live. Ja. Ik vind het goed klinken.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: De hoogste tijd om weer eens even een uitstapje te maken naar Spanje. Hoewel we ergens anders uitkomen, denk ik. Maar het is tijd voor de derde bijdrage van Edwin.
3: En mijn laatste bijdrage vanavond gaat over War Stories. Dat verscheen onverwacht in oktober 2025 op de bandcamp van Andrew Latimer. Het album geldt onder de progressieve rockliefhebbers als een diep, emotioneel en spiritueel meesterwerk. Het was zijn eerste grote muzikale levensteken met volledig nieuw materiaal in 23 jaar tijd. De sfeer die ligt in het verlengde van iconische en melancholische Camel conceptalbums, zoals Dust and Dreams en Harbor of Tears. Latimer die heeft dat album expliciet opgedragen aan degene met passie, kracht en moed die gedwongen worden om conflicten te doorstaan. En de recensenten merkten op dat het album alle eerdere historische thema's van Camel, zoals de Berlijnse muur in Stationary Traveler en de eenzame soldaat in Nut, samenbrengt in een levenslange meditatie over ontheemding, overleving en de lange weg terug naar huis. Een samenwerking met multi-instrumentalist Pete Jones, ook bekend van Camel, waarin Latimer de melodieuze gitaarlijnen worden gecombineerd met zijn saxofoon-solo's van Jones. En die ga je allemaal horen in het volgende nummer, In the Dark.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
2: Ja, het ene laatste nummer in deze Xpodia, die is van mij. En die is van de band 35 Tapes uit Noorwegen. En ja, nog eventjes in herinnering roepend, ook voor de vaste luisteraars misschien. 35 Tapes is natuurlijk het hele mechaniek achter de Mellotron.
3: Zeker.
2: En daar is deze band eigenlijk een beetje een grote fan van. En die gebruikt dat veel, net zoals andere muziekinstrumenten uit die tijd, uit de jaren 70, zij ook inzetten. En dat hebben ze gedaan op het album wat ze recent hebben uitgebracht, Wheel of On Life. Wheel on Life. Ja, eigenlijk zeg maar een beetje, ja, een soort deken, een versluiering over het leven heen. Alsof je niet alles meer helder ziet.
3: Mm.
2: En dan heet het nummer heet ook nog eens een keer Borrowed Time. En dat gaat erover hoe fragiel is eigenlijk de mensheid, het leven in de oneindigheid van alles dat bestaat.
3: Scandinavisch zeker.
2: Ja, het is. Het is niet depressief. Het komt ook niet depressief over. Maar het is wel iets om weer eens eventjes heel diep over na te denken. 35 Tapes, Borrowed Time.

0: Discordia, Discordia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Xpodia.
1: En de afsluiter is voor jou, Gerrit. Dus ik zeg tegen de luisteraars alvast, dank jullie wel voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: We sluiten af met een band met een vreemde naam, Semantic Saturation. En als je dat eens wat gaat nader bekijken, semantiek betekent de betekenis van woorden en zinnen. En saturatie is natuurlijk verzadiging. De stelling is dus dat als je bepaalde woorden of zinnen te vaak gebruikt, ze hun betekenis verliezen. Dan worden het als het ware betekenisloze klanken. Nou, dat geldt zeker niet voor de muziek van die jongens. Helaas hebben we deze Canadese heren slechts 2 studioalbums uitgebracht. En de laatste is Paradigms. Dat kwam in 2018 uit. Van dat album hoor je nu de afsluiting van deze aflevering van Xpodia, de track Where Dreams Have Died. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. En dank je voor je bijdrage. Dank ook aan Edwin.

Coven of Madness.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Eind juli komt het nieuwe album, het tiende album van Five Finger Death Punch uit. De nieuwe single is al wel bekend, Deep Oppressor Library hoorde je net. En 7 februari van het volgende jaar staan ze in Nederland, in Amsterdam. Dat doen ze samen met Lamb of God en Bleed From Within. Dat allemaal volgend jaar. Hey, welkom bij een uurtje, Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll, een uurtje muziek, een uurtje metal. Van alles wat je bent het inmiddels gewend. En we hebben zo onze vaste onderdelen, zoals daar zijn de Killer Classic. Daar hebben we Breaking Benjamin, die waren laatst in Nederland. Ik was daar eindelijk een keer bij. We gaan terug naar het jaar 2006, naar het album van Phobia. Phobia heet het gewoon. Je hoort zo meteen het nummer wat ze als laatste in Amsterdam vorige week, 2 weken, 3 weken geleden speelde. Ik was daarbij. The Diary of Jane hoor je zo meteen. In de oegknal gaan we nu naar het debuutalbum van de band Tesla. We hebben net een nieuw album uit, maar we gaan terug naar 1986. Toen kwam het eerste album uit van Tesla. Dat heet Mechanical Resonance. Dat heet zometeen Rock Me to the Top. En in de showcase zijn we toen in de tweede week van het album van Alice Cooper. Dat heet Trash. Komt uit het jaar 1989. Die was zometeen Spark in the Dark. Rock 13. De nieuwe nummer 1 is voor Billy Morrison samen met Sully Erna. Die ken je wel natuurlijk van Godsmack, Becoming. En Rob Zombie heeft ook weer nieuw werk uit. Die komt nieuw binnen in Rock 13. Die hoort Tarantula. En voor de rest hebben we gewoon heel veel lekkere, stevige en nieuwe muziek. En deze band komt uit Nederland. En die maakt best wel hele lekkere muziek. Het is 7 miles to Pittsburgh. And halfway there.

Ze komen uit Amerika. Uit Indiana om precies te zijn. De band heet Sequoia. Met een Y. Strangers, oftewel vreemdelingen. En daarvoor gewoon naar Nederland. Heerlijke muziek maken ze. 7 miles to Pittsburgh. En ze waren halverwege, oftewel halfway there. Gaan wij even kijken naar de Killer Classic. Dan gaan we altijd terug in de tijd. Soms 5, 10, 15, 20. Nou, soms nog langer. Maar dit keer gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 20 jaar, naar het jaar 2006. Killer Classic. En als je mij een beetje kent, dan roep ik al jaren, ik wil een keer naar Breaking Benjamin. Al jaren, het is gelukt. In Amsterdam stonden ze, samen met Chevelle. En ik ben er geweest, heerlijk, eindelijk. En wij gaan even kijken naar een album uit het jaar 2006, dat heet Phobia. En deze, die speelden ze als laatste. Ik kan je vertellen, ik heb een fantastische avond gehad. Dat was lang geleden, dat zowel Chevelle als Breaking Benjamin, als het eerste voorprogramma waarvan ik de naam al weer vergeten ben, zo'n fantastische avond hebben neergezet. Dit is The Diary of Jane.

uit Ierland. De band heet Mudshovel. Over the Line hoorde je. En daarvoor, ik zei het al, uit het jaar 2006. Breaking Benjamin. Ik heb ze eindelijk gezien. Echt, ik heb er jaren naar gezocht. Een kraakje te krijgen. Het was niet gelukt tot aan dit jaar. Je hoorde de Diary of Jack. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht en Nieuw binnenkomen is die leuke van Rob Zombie, die heet Tarantula. En de nieuwe nummer 1 is deze, Billy Morrison. Die ken je natuurlijk van Billy Idol. Hij doet het samen met de zanger van Godsmack, Sally Erna. Voor de eerste week de nummer 1 positie met Becoming.

0: Zombie komt nieuw binnen in de Rock 13. Tarantula. En daarvoor hoorde je Billy Morrison samen met Sully Erna op de nieuwe nummer 1 van de Rock 13. En zij hadden het over Becoming. We gaan even terug in de tijd. We gaan kijken naar een debuutalbum 1986.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Ik is de schouder bij nacht.
0: In de Oeknal besteden we aandacht aan het debuutalbum van de band Tesla. Ze werden opgericht in 1984 in Sacramento. Ze hebben net een nieuw album uit, een coveralbum. Daar hou ik nooit zo van. Maar het begon allemaal in 1986 met een debuutalbum. Dat heet Mechanical Resonance. Er staan hele lekkere nummers op, echt jaren 80 rockmuziek en ik vind deze lekker. Het is Rock Me to the Top.

uit Finland. Luponero, zo heet de band. Je hoorde Mark Luponero, de zanger, even graag zeggen. Hun nieuwe single is Hello, Hello, Hello. En daarvoor gingen we terug in de tijd, ver terug in de tijd. Dat is 40 jaar geleden maar liefst. Tesla bracht toen hun debuutalbum uit. Dat heette Mechanical Resonance. En je hoorde Rock Me to the Top. Schouten we vannacht een uurtje rock, een uurtje metal van alles. Wat, dit is wat minder stevig, zometeen wat extra stevige muziek. Heb jij nog leuke suggesties? Kan altijd. Stuur me even een e-mailtje. eddie@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar de laatste van Gary John Barden. Die maakt lekkere muziek overigens. Ja, dat doen al deze bands in dit programma. Maar Gary, die maakt lekkere rock, blues, van alles wat door elkaar. En daar houden we wel van. Zijn laatste single die heet Hit Me to the Ground, Running.

0: maken. Muziek die een klein beetje weg heeft van Nirvana. Een nieuwe alternatieve rock. Tiny Ships, ze komen uit New Jersey. I Am Breathing, blijf dat vooral doen. En daarvoor Gary John Bonham, die ken je als je mijn leeftijd hebt van een tijd in de Michael Schenker groep. Maar dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Tegenwoordig solo, Hit the Ground Running, hoor je hier in Schouten bij Nacht. We gaan terug in de tijd. We gaan even kijken naar de showcase. Eén album staat centraal uit het jaar 1989.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En dat album komt ook alweer van een grootheid in de rock'n'roll en een bijzondere man ook. Alice Cooper bracht in het jaar 1989 het album Trash uit. We zijn toe aan de tweede week in de showcase. In die week deze, The Spark in the Dark. Ow.

stukje van die band. En het wordt stil. En opeens is daar nieuwe muziek. Dat geldt wat mij betreft ook voor Nickelback. Opeens was daar deze single, Rattle the Cage. En voor Nickelback hoorde je Alice Cooper uit het jaar 1989. Van het album Trash, dat staat centraal in de showcase. Waar we aan toe in de tweede week, je hoorde Spark in the Dark. Zitten we op deze uitzending van Schouten bij Nacht. Sluiten af met een hele lekkere van Evergreen, A Burning Flame. En over Evergreen gesproken, die komen we weer naar Nederland. Ze stonden in juni al in het voorprogramma van Iron Maiden. Maar nu komen ze naar Baruch in Rotterdam, niet verder vertellen. 11 december van het jaar 2026. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog eenmaal het e-mailadres voor suggesties. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.